0: Can't really blame the transport owners because they also have to eat. Yeah, which is also fair because other things keep on increasing. So it's fair that they also increase so that they can get a little bit of profit. Yeah, that's my feeling.
1: So your appeal is for the government and employees to increase the salary.
0: Yes, not just the government employees, everyone, because it's not fair if it's only government employees that get the increment. People, other people are affected too. So if it affects everyone, everyone deserves an increment.
1: Ke ya ka utlwa bangwe ba bapalami ba bangwe gore ga gela gore nyaya 15% yone ka re montsinyana, mme ya ka utlwa ke masuopo ge bone le ke ba duela 270 ke njana ba duela ba tla ba duela 310 jaanong tendelo ba tla mogole ko moragonyana yowa gore nya ba duela 300 to hela meneer
2: Ik voel goed door de increment als gevolg van de petrolprijzen en tireprijzen, hoe ons rij, waarmee ons gaan staan op het einde van die dag. Je collega, hoeveel geld, dan staan je nog minder als wat je gedacht dat je kan staan. Zo, die increment van die prijzen is iets goed voor ons als brandstof, als het bij het brandstof gekomen is. Ja. Zo, maar die rest van dit is jammer voor die mensen, maar dat is maar een crisis van veel.
1: Ja, ja.
2: Zo is niet ons wat we ligt niet. Dat is niet onze besluiten niet.
1: Dat is de situatie.
2: Dat is de situatie waarin ons is om transport te provide voor onze customers.
1: Okay.
2: Maar met die oude prijzen zal ons niet kunnen rijden zoals ons gereden. Op hard, rijden ordentelijk. Als je 10 mensen hebt, kan je cater om de rij, maar met die prijs van de fuel kan je niet 10 mensen cateren. Dan moet die bus nog vol zijn, dan moet je bagage hebben om het liefst te rijden. Je moet nou gezien waar we ons net om de rij, over bagage.
1: Ja, ja.
2: Dat helpt ons meer op die pakje. Zo, als die fuel nog opgaan, dan heeft ons nog weer dat probleem. Dan kan ons cater rijden. En dan cater ons die mensen van punt tot punt genoeg brandstof. Met die brandstofprijzen wat nou, als het met een 4 rand of een 3 rand, getlimmen die. Zo gewoonlijk heeft ons volgemaakt 1300 rand. Ons staan nu tot na bij 1600. Zo, als op het huis nou in de street tanken. Op diezelfde prijs, die kom je uit die. Dus zo is al wat ik kan zeggen. Dat.
1: Wat een lijn rij je?
2: Ik rij Ludrits Windhoek.
1: Okay.
2: En Ludrits Windhoek is heidegelijk 440. En 30% van 440, dat is wat staat, wat voor ons ook zin maakt. Ons wil ook niet die mensen druk niet. Ons wil ook niet gedrukt worden, ons kan elkaar halfpad meten. En dan doen ons die transport nog voor ons.
1: Zo, so, Ludrits is nog 500 op de kop.
2: Ja, dat is nog wat de les. Ludrits is nog 500.
1: Oké.
2: Okay. Yes.
1: Hier loos wat vind je? Zo aan die kant bij die 7-seaters. Wat denk je van die 7-seaters?
2: Die 7-seaters, wat ons denkt van die 7-seaters is, hulle doen skades aan ons. En die 7-seaters is die unsafeheid van onze mensen ook. Ik is nou niet omdat dat voor ons bijt aan die kant niet, maar ons het ook mensen wat gebruik maakt van hulle. So, hulle is spoed, hulle is beweging hoe hulle beweeg. Hulle maak het nou aan ons, aan die transport, die organisaties.
1: Okay.
2: Hulle trek het nou aan ons. Ek het eigenlijk baie van hulle nie, maar hulle is bezig om ons het nodig. He. Want mense gebruik nou meer vir hulle, want hulle is onderprys.
1: Okay.
2: En hulle rij vinniger as wat ons kan kom in een plek tot plek. Wat eigenlijk, ons ding is, as jy een uur voor een busje in de plek kan komen, is het baie lekker, want jy sê, jy weet jy, wat is die toestand op die pad, wat alles kan gebeuren. En die 2 uur is het tyd wat hy vinniger as het transport kan daar uitkom.
1: Maar wat denk jy aan die custom wat miskien vinniger wou gegaan het en teruggekom het, terwijl jy 14 mense wacht vir kon vol te raak, selfs daarvan net 7 mense?
2: Nou, dit is wat ek denk van hulle is, as ons allemaal gebruik maak van die kombi, dan gaat ons veel langer staan op een plekje. Maar as hy 10 uit 4 gebruik maak, dan het ons hy 4 nodig om te beweeg. So dit is wat ons sê, waar die knou van die 7-seater in kom.
1: Ba, dankie. Arutlaka Remogolo Mokiona, kom ek hoor, meneer, hoe voel u oor die 15% increment?
3: Wel, dit het nodig geraak om dit aan te pas. En ek denk ons is tevrede met die aanpassing wat aangekondig is. En ons vertrou dat die prys sal nou nie verder eskaleer as gevolg van die olieprys en so nie.
1: Watter lyn ry meneer?
3: Ek opereer op Windhoek Lutterus lyn.
1: Windhoek Lutterus.
3: Ja. 4, 4.

0: Recent couple was it no die Impala ek kan nou net die my kop mooi plaas nie. En ek sit ongelukkig weer op die lyn. Dan sê ek nog vir Ola de Dios en Wiglavel. Ek was ook die coach van die span en dan Ola de Ambo, hy was nou die span bestuurder en so aan, daar ook man. So ek kyk ek die game, kyk ek die game, dan sê ek man, daar kiepa is langen. Hij rolde die bal zo, dan praat hij daar samen met zijn spelers. Als hij praat en afkijkt, dan is hij hier, ik zal daar bal voorbij stoten en ik zal hem inskopen. Toen kreeg ik een opportunity. En toen doe ik dit.
1: Nee, dan wat je gedink hebt.
0: En wat ik gedink
1: heb. Ik ga hem
0: gedaan. Ja, je hebt aan de waars voor je geraakt. Ja, nee. Wat mooi ding, man.
1: Nou, als je zo Joburg toe gaan. Vliegtjelen, gaan
0: jullie
1: met die karren? Hoe was
0: die leeuwerij? Ach, ons het soms gevlieg, soms het ons gerei. Wat er optie was die beste voor ons.
2: Joris, toen kom je bij Pirates en je zo klom game gespeeld. Zeg me een van die namen, die Pirates man, die Pirates. Was dat nou een team wat die gedenken, hij zal nooit, nooit verloren in die, als die gaan spelen.
0: Praat je van de nieuwe Pirates?
1: Oh, Pirates.
0: Yo. No, brother man. We zijn gegaan voor die win. Always. Oké, en die baard heeft ons geweest, daar kan strekkelblokjes wees die kan, en daar kan daar wees. En, maar onze aim was om de win in ons was so samengebonden. Daar was broederskap, daar was kameradskap, daar was liefde voor each other. Daar was, als Pieter probleem had, dan is het Joris een probleem. Ons het zo mekaar gedeeld en zo mekaar gehelpt. En het grootste ding van ons was respect voor each other. Nee, ik is ik en
2: Wie is die?
0: Die is me. Die slaapde de baard kom praatje. Nee, onze liefdheid alles bedek.
2: Kijk uit om gaan je zo horen. Na kwele totlaan je lego nee, hou het allemaal gewoon nee. Elba tamiki, ba totlaan na. Is hier nog een kalender voor niemand. Waar uitleg moet je dit gaan kan na cementen. Na de kolen gaan na koloi. Arre kolen monad. Arre leren kila. Gaat hem Orlando stadium op Afrika boeren. Ga sien nare ba lo khatile ba na ba go pione jana mere Orlando wa maloba ene le tota le gore ke Black Africa Orlando Pirates ga ba robale ga ba robale ge me dai first 11 as deal for Black Africa gaan tegemoet vir visa ge in die palace set of dai jare as jy sê okay ons het gaan pick teen Black Africa
0: is Orlando Pirates
2: ja yes, is no Pirates nu
0: maar wat is in die palace.
2: Hierdie mos laat ons kyk so dit is.
0: Ja. Ek het jou gesê, Javed was dan ook net so.
2: Die mos fris.
0: Nee, hy was net lekker nie. Hy was ons cat, the black cat. Ellen dis dat ken ons een of twee het hy. Hy sal hulle moet kry. Agter lyn het ek gehad nog voor. Ek het Marius gehad. Frans Kasimbu, Saladin Rinjao, Alu Hummel, Bode Kurirap.
2: Hey!
0: Wie was hier anders hier nou weer? Mitwille de Kraat, Amroche Rivaibu.
2: Erik Munjo,
0: Mitwille de Kraat, Paul Urip Kavari, Dane de Kraat, Brian Greaves. Ambrosius 5.
2: Ay, Kikorop.
0: Kikorop. Se llama lo bueno que Andorra. Aja Ogam, aja, no, porque va a tener como un gesto.
2: Ya.
0: David Osvaldo, Ojat. Norris. Glengi Gasset. Choris Afrikaner. Pandin Amaset. Molue Injao.
2: Hey.
0: Echt man.
2: Die voorleer was jij? Je was die strijger?
0: Ik was strijger. Maar in dat vrijgast is in die man met die gedachte was Norris. Dat man wat die bal afhalen, wat technical was. Dus. En je weet, wat moet ik maken daarna? Net in die rechte posities, in die rechte plek voor ons die eerste hier, laat ons met die goals maken. So he was the center of us.
2: Was jy vinnige speler of maar net 'n rustige speler? Jy kry die bal, jy gee, jy hardloop nie met die bal nie.
0: Nee. Ek het 120 minute gehardloop. Aan einde afjaar. As ek daarop neerkom en ek moet gaan keer, dan net ek gaan gejaag. En as die bal voor is, dan moet ek daar wees. Om een plan te maken dat de bal in het goal komt. Ja. En dat doet spelers tegen Chief Sanders. Man! Voor je op hem doet, dat is toen speel Hendrik Davids goed en nog voor Blauwwaters. Ranga, Koko. Het was dan daar mensen.
2: Die Matunga van...
0: Ik praat van die oude mensen. Goeie dag, man.
2: Praat toch, man. Praat van die game. Je linkt me die game. Het is niet gehaald. Chief Sanders van toen heb.
0: We spelen als we tegen Chief Sanders hier en daar. Ons het nou, ooit het die onze broer als onze afrater geweest, ook al Engelbrecht, om boerhoop. 3 jaar voor je, eindelijk 3 jaar, maar voor je hebt hem, kon een bol, ik laat wel O5 terug, Ambrosius 5, met die teacher, coach Nukum. Ja, jullie die schaar, ons van zelf niet veel veranderd. Ik zoek je gaan beslissen, want jullie hebben ze doet het ook eens zo rijden.
2: Wie was die coach dat hij deed?
0: Dat is onder de Dios en broer. Een broer gehad. Ik denk dat hij zo geleerd is dat zijn naam een goede was. Ik spreek als een broer, man.
1: Zeg je nou?
0: Ga naar het tweede jaar, dat doe ik nou voor. Klink ik dan zeg, die ene wat je hier staat. Ik denk dat dat die enige overlevende springbok wat ons, als ons van sokkel praat, heet in Namibia. Dale is oorlede, die wat voor Tigers gespeeld
2: heeft.
0: Ja, Dale is oorlede, nou hy was die springbok. Tweede jaarte, toe gaan ons in, man. Toen ons probeer, jy maar daar blauw, wat is het niks lekker nie.
2: Chief Sandos.
0: Ay, Chief Sandos. Chief Sandos.
2: Chief Sandos.
0: Ay,
2: die man van die koper.
0: Ja, ik vergeet, man. Ek dan toch, dat hy was, hoeroeroep toen hy gaan, maar wat. Chief Sanders, maar Groep Kroeks. Hij was ook deel van dat span. Man, kreeg ons. Achter hem ons gezet. O, als ons nog ingaan. Ons gaan bakleen nu. Ons bakleen, man. Toen kreeg ons verklinken, man. Ik stoot van zo.
2: De lucht van hem, jij.
0: Ja, toen kom ik van de lange naar af zo kan dan ik, joh. Yo, ik denk Alpha daar game gevangen, man. Daar jene van Blauwwaters, Alpha. Wat ik keeper, man.
3: Sandos.
0: Hey, Sandos. Hey, hier, man. Oké. In case, ik denk, dan moet het toch die ook hier geweest zijn, Kuro. Marcelo Wegbeer. Ik kreeg je het geskopt, man. Daarbal. Dus als ik keeper kijk, dan... Hij is in die bal, maar die bal is ook in die net, man. Nee, bal van mij, hoezo. Nee, bal, man. Oh. Mooi idee, man. Dus kom ons, breng je 2 goals ingeskopt en dan heb ik de koekoezie nog 1 met die het ingeslagen. Toen ben ik in game 4-4-4-3. En dan heb je dus weer ons weer tegen Chelsea.
2: Grootfontein.
0: Grootfontein. Die jat van ons, die president jat Orlando. Damas
2: heb je die jat?
0: Ja. Hij heeft ook bal gespeeld.
2: Al hier die dek man heeft zoveel gespeeld.
0: Hey, dat was goeie zei je niet. Ja, ons speel hier ook aan de Dura Stadium. Ons het nou van Wieg Label. Dat was nou die man wat ook National team, as a team manager, we help after the first time. Yeah. To go for Australia. met broek en alles. Nou, die broek heeft nog zaken gehad, zoals die van tijd was ook nog.
2: Zulke schoenen, hij zulke broeken.
0: Ja, zulke broeken.